0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: want je bent.
1: Alles, alles, alles zie.
0: En je blijft.
1: Alles, alles, alles zie.
0: Mijn alles zie.
1: Alles, alles, alles zie.
2: Non-stop hits. Hits. Dat is radio.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Rijnande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Renande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenementterrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Rijnande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey, DecoKey. DecoKey vind je in Winschoten. En DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
3: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
2: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar DecoKey. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
4: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
5: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
6: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
7: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek? Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.

0: afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Mooi mensen. Mooi mensen, hallo, hallo. Nog haak ook de blauw en dat bleef zo. We de domers hebben ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
4: Venema, Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Bij John Secondhand Shop en Meubelstore.
6: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt.

0: Weerplaza.nl.
1: Als de bliksem, nog in een wold.
2: Carparts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldambt.nl.
3: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
4: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Feuerwerk verkauft Tieben in Rüttenbrock. Mehr

Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.

0: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snelle container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
3: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
4: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
3: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
5: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
6: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst wat €1.550 aan geldprijzen.
5: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
6: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
5: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
7: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
8: Gritter Chalets en Staakcaravans.
7: Kijk op grittercaravans.nl.
9: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar en dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
10: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
11: Jazeker.
10: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
11: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
10: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
11: Zeker, ze weten.
10: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
11: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
12: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
13: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 7 uur.
14: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en mogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan.
15: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
5: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Dat is te weinig. Daar moet je een beetje mee opdoen. Goedemorgen trouwens, even over zeven. Het is een rustige donderdagochtend. Eén melding voor je en die staat op de N33 Veendam richting de Eemshaven. Tussen Roderschool en Industriegebied 7200, 7300. 3 kilometer file en 6 minuten vertraging.
13: De hitsverkeersinformatie wordt je aangekomen.

0: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
1: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
5: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
6: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
7: Drenthe Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

Guten Morgen. Zo, de laatste Drenthe Rijd Hits voor deze week. Want morgen is het al vrijdag en dan hebben we natuurlijk de verzoekvrijdag. Maar ja, die verzoekvrijdag die komt vaak ook wel op donderdag voorbij. Dus blijf luisteren. Wie weet heb jij nog even een mogelijkheid om een verzoekje via de verzoekvrijdag op donderdag in te dienen. We hebben in ieder geval de laatste plaat voor de ochtendshow. Oftewel, Win met het begin. Een plaat die we allemaal kennen. Alleen herkennen hem ook, want we draaien hem even weer om natuurlijk. En aan jullie dan de vraag... Ja, ik moet een beetje lachen. We hadden net een gesprek op 27MC. Dat ging weer helemaal nergens over. Ja, we hebben eigen hits, 27MC. Hè. Dat noemt men de, hoe heet dat ding? De Midland digitale app. Dat is een appie op je telefoon. En dat is een soort van 27MC. En dat gaat er altijd gezellig aan toe. En we hebben dan onderwerpen. Deze van vanochtend kan ik niet op de radio over praten. Maar geweldig. Ik lig in de neuk van het lachen. Dus kijk maar even als je tijd hebt of vrachtwagen. Ik snap dat sowieso niet, hè. Tegenwoordig vrachtwagenchauffeurs hebben nog steeds een 27MC. Maar die gaat natuurlijk maar een paar kilometer. Zo'n digitale app waar je dus een 27MC op je radio, op je telefoon hebt, kun je wereldwijd mee. Altijd goede kwaliteit, mits je maar internet hebt. Hè. Dat is geweldig. Dus kijk maar even op Midland en dan moet je even gaan bestuderen. Daar zit ergens een groep in, die heet Hits. En daar kun je dan via ons meepraten over onderwerpen. Ja, ik moet echt even... Moet eerst even koffie hebben, jongens. Koffie, lekker bakkie koffie. Drenthe Rijdt Hits, een eentje ervan staat op naam van Guus Meeuwis.

van Yes, zondagmiddag Games Middeloos. De Hits Radio Bingo komt uit de winterslaap. Oh nee, de zomerslaap, hè. En ze gaan er weer tegenaan. Zondagmiddag wordt er gebingo'd. En jij kunt kaarten bestellen via hitsradiobingo.nl. Maar je kunt ze ook winnen, want ik heb hier 6 stuks liggen voor een normale bingo. Mits jij het goede antwoord geeft en mits ik je eruit pik. Ik heb namelijk een hele bekende plaat. Alleen het beginfragment op zijn achterste voren. Aan jullie dan de vraag, welke plaat is dit? Ik wil van jou de titel en de uitvoerende artiest weten. Exact goed antwoord stuur je naar 085 114 39 39. Dus zet je radio even te harder. Wij zoeken

Ja, daar moet je toch mee doen hoor. Nou, denk je te weten? Stuur maar even deze kant op. Titel en de artiest naar 085-114-39-39. Back to the summer of 69. Want dit jaar kwam deze plaat uit van The Beatles.

0: niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn manieren?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
4: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
5: Laat geen isolatiesubsidie liggen. In Noord-Nederland zijn verschillende subsidies voor woningisolatie te combineren. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Isolatieloket zoekt uit wat voor uw woning mogelijk is en regelt alles. Van subsidie tot isolatie. Doe de gratis subsidiecheck op isolatieloket.nl.
4: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
6: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte hem in eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor, zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Even Tom Philips langkijken.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de Maarten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voigtoch, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstra 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
0: Zometeen de nieuwe plaat van Edwin Bos, getiteld Achter in mijn truck. Daar gebeurt het. Nu neem ik je mee naar de A32. Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. 10 minuten vertraging. N34. Borger richting Gieten. Een kwartier vertraging. En dan die N50 weer. Hè. Ja, in beide richtingen. Hattemerbroek richting Kampen. 5 minuten vertraging. En in de andere richting tussen Kampen Noord en de knooppunt Hattemerbroek. 11 minuten vertraging.

Ja, weer zo'n plaatje waar je niet kunt meezingen, volgens onderzoek uit Pekela. Jersey and Wedding Bells. Edwin Bos, een tijdje niks meer van gehoord, maar er komen meerdere leuke objecten en projecten aan, zegt Edwin Bos. Dit is zijn actuele nieuwe single voor het eerst hier op Hitstad Radio. Achter in mijn truck. Even kijken hoor.

0: Verzoekvrijdag op donderdag. We zetten de lijnen open. Je mag even een gesproken appie deze kant op sturen. Maar het moet wel om de volgende categorie gaan. Uit die categorie kun je een plaatje aanvragen. En de eerste beste gaan we draaien.
1: Piraten.
0: Ah, piratenmuziek. Dus heb je een leuke suggestie voor piratenmuziek? Spreek het even in. Stuur het appie. Maak je mij weer happy naar 085 114 39 39. Uit de categorie piratenmuziek.
2: Hits en knijters.
3: Knijters.
2: Je hoort ze hier op Hits. Das Radio. Zum

0: Nou, Greta is thuis dus. We gaan nog niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet. Evert Baptist met de brommer in de berghut. En Freddie Mercury, de man die veel te vroeg is overleden. Een plaatje van hem uit 1993. Zonder Queen, hè? Living on my own. Kijk. Nou, ik heb het geweten. Er zijn een heleboel berichtjes binnengekomen, maar er kan er maar eentje winnen. Uit die categorie piraten was het, geloof ik, hè?
1: Piraten!
0: Nou, en dit kwam er onder andere binnen.
2: Goedemorgen allemaal. Ik wou dan graag horen Wiescafé, het huisje bij de brug. Groet Patrick. Mooi.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Je badkamer volledig en vakkundig innoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
11: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
12: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
13: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
14: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
15: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
16: Top Ago Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Ago Doezem via Facebook.
17: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
20: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
21: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
22: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
23: Ja, ja. Dat zijn andere temperaturen als de afgelopen dagen. Straks wel het weerbericht voor vandaag en morgen. En wie weet gaat het de betere kant weer op. Maar eerst gaan we naar de Nederlandse wegen. Onder andere op de A32 loopt het een beetje vast tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. Op dit moment 4 kilometer, zorgt voor 15 minuten oponthoud. Die 15 minuten staan er ook op de N34 tussen Borger en de rotonde bij Gieten. En op de N34 een stukje verderop, dus rijd je van Borger naar Gieten, dan kom je in een file van 4 kilometer en 15 minuten. Rijd je dan door, kom je opnieuw tussen Zuid-Laren en de aansluiting met de A28 in een file waar de oponthoud 6 minuten is. N50, Zwolle richting Emmeloord tussen de knooppunt Hattembroek en Kampen 8 minuten. In de andere richting 16 minuten. En de laatste melding die mij bekend is, dat is de N355 buitenpost richting Groningen tussen Zuidhorn en de afrit Hoogkerk. 7 minuten vertraging.
21: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren. Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
3: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
5: Sterk werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
6: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
3: Mooi dat zo kan.
7: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolberg. En Veegservice Friesland.

0: Wat een mooie meid is dat, hè? De New Four.
1: Luisteraars en amateurs.
0: Ja?
1: Nu volgt een serieus moment in de show.
0: Ik voel hem aankomen. Hits. Het is inmiddels 11 minuten over 8. Een serieus moment in de show. Ja, we houden van ahoeren, maar af en toe moet je ook even koffie erbij hebben. Want ja, dit is toch wel een serieus moment. En als we het over serieuze momenten hebben, dan heb ik het in één woord meteen over Herman Keizer. De welbekende accordeonist van het welbekende dans- en stemmingsorkestje De Esperando's. En laat ik die toevallig aan de telefoon hebben. Keizer, goeiedag hem.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Hey Keizer, wat is er nou in hemelsnaam allemaal? Ik krijg allerlei berichtjes en groepsappen worden er gemaakt. Vertel, wat is er aan de hand? Wat is dit nou weer?
2: Ik ben niet goud, Wim. Het is helemaal in de war.
0: Ja, nou, voor de mensen thuis, ik kreeg vorige week in één keer een appie van Mientje, de manager van de Esperando's. En Mientje schrijft een appie en zegt van, ja, het is een bijzondere dag, de 10e oktober, want dan wordt Herman, 10e oktober geloof ik, dan wordt Herman 65. En dat gaan we vieren op de 17e, want de 10e is hij al onderweg. We gaan dat vieren. 65?
2: Ja, Wim, dat klopt.
0: Jongen. Nou, dan is het, dan ben je al over de helft, laat ik het zo zeggen.
2: Ik ben goed over de helft, Wim. Dus, en ik word 100 jaar, ze ben nog lang niet van me.
0: Hey, nee, even zonder gekheid. Jij wordt zaterdag, aanstaande zaterdag, klopt dat? Dan word je 65.
2: Ja, correctie. Ja.
0: Oké. En nou kwam er spontaan 2 weken van tevoren, eigenlijk voor het feestje plaatsvindt, kwam bij jullie het idee, we gaan dat eens even vieren.
2: Ah, niet bij jullie, niet bij mij, maar in ieder geval, Mientje en ik heel wel. Ik denk van, laat maar. Ik hou mijn verjaardag eigenlijk nooit. 65 jaar, dat moet gebeuren, Wim.
0: En nou wordt er groot gevierd, want er werd dus een groepsapp gemaakt. En die werd maar groter en groter en groter. Allerlei kennissen, zakenpartners, vrienden, buren, links en rechts werden uitgenodigd. Ik denk, weet je wat, ik bel die man gewoon op. Doe gewoon een oproep op de radio. Want eigenlijk is iedereen welkom, hè?
2: Nee, Wim. Oh. Nee, Wim, dit loopt helemaal uit de hand.
0: Ah, maar dat geeft niks. Herman, je wordt maar één keer 65. Je wordt maar één keer 65.
2: Ja. Jongen, Wim, ik kreeg de grootste trauma met de burgemeester. Jaap Tuin wil dat niet.
0: Ah, maar heb je Jaap ook uitgenodigd dan?
2: Ja, die komt persoonlijk uit. Ik wilde mijn vinger naar de pols halen. En hij zei, wanneer een pingel gebeurt, is een kringelrare ding.
0: Ja.
2: En dan moet burgemeester 2, we hebben 2 burgemeesters in Pekel, hè?
0: Oh, is het zo? Oh ja, Gea die ook? Gea ook?
2: Nee, Jans Luchtenberg.
0: Jans Luchtenberg? Ja. Ook, die is de tweede, de vice burgemeester, ja, met de nadruk op vice. Dat wist hij dus niet. Oké. Maar even zonder gekheid. Jij wordt 65. Spontaan wordt er gedacht van, nou, over 2 weken gaan we het vieren. Dat is wel een heel kort dag. Ik kan helaas ook niet. Nou, had je me niet uitgenodigd. Maar stel dat je me wel had uitgenodigd. Ik kan helaas niet. Maar, en dan ga je dat thuis vieren.
2: Ja, maar dat was ook om te doen, Wim, dat er niet te veel mensen kan.
0: Nee, precies. En daarom die hele grote groep met misschien wel 300 mensen daarin.
2: Ja, ik heb het niet meer onder controle, Wim.
0: Nee. Dat heeft de manager gedaan. Maar betaalt de manager dit dan ook?
2: Nou, dat denk ik niet, hè?
0: Nee. Hey Herman, ik wens jou zaterdag een hele fijne verjaardag. Maar zaterdag moet je nog gewoon aan het werk. Je hebt nog een boekje staan met het Dans en Stemmingsorkest.
2: Yes, we zitten dan bij de gelegenheid, winkel ik.
0: Oh, in Musselkanaal. Daar zaten we het afgelopen weekend met onze zenders, de Piraten, uit te zenden. Nu zitten jullie er en dan de week erop, groot feest bij jullie thuis. Maar het is dus geen openbaar iets.
2: Nee, laat me niet doen meer, maar dat moet helemaal
0: chaos. Oh, nou, maar ik ben er toch niet, dus het maakt mij niet zoveel uit. Dus, kijk, ik kan, was je van plan om mij uit te nodigen?
2: Ja, dat was wel de bedoeling, Wim.
0: Dan kan er iemand anders voor komen, want ik kan dus niet. Dus bij deze een oproep aan iemand die in plaats van mij wil komen. Maar dat moet dan waarschijnlijk
2: Dat
0: moet dan waarschijnlijk tussen de 18 en 21 vrouwen.

0: en blond zijn.
1: Ja, zeker.
0: Herman.
1: Ook een beetje jouw postuur, hè?
0: Ik wens je, ja, je mag van tevoren niet feliciteren, brengt ongeluk. Maar toch, zaterdag 65, wat een mijlpaal, jongen. Ik wens je een hele fijne dag, kerel. Een hele fijne verjaardag. En ja, doe de manager de groeten dan, hè?
1: Doe ik zeker, Wim.
0: En weet jij dat je sexy bent als je bier drinkt?
1: Zo is dat.
0: Mooi.

0: En Herman Keizer, de man van de Esperanders, een van de twee natuurlijk. Hij wordt 65, aanstaande zaterdag. Ongelooflijk, hè? Die jongen is al 180 jaar in het vak bezig en wordt pas 65. Niet te geloven. Het is 8:08. Voordat we even een serieus plaatje gaan draaien, neem ik je even mee naar de raadplaat voor vandaag. Win met het begin. Een beginfragment van een plaat die we allemaal kennen. En die we iets voor tien helemaal gaan draaien. Van tevoren wil ik van jou weten, welke plaat hebben we het over? Het is een makkie vandaag eigenlijk, hè? 6 bingokaarten voor de bingo aanstaande zondag. Luister en huiver, zet je radio even wat harder. Luister naar het fragment en laat via de app op 085-114-39-39 even horen hoe heet deze plaat. De titel en de artiest. Nou, kom erom met je antwoord. En wie weet pik ik jou eruit en krijg je 6 bingokaarten voor de bingo aanstaande zondag. Ik zei het al, een serieus moment. Net al, nu alweer. Vorige week hadden we een van de heren van de Wannabes aan de telefoon. Ze hebben een plaatje gemaakt samen met Peter Houtman, voormalig stadionspeaker van Feyenoord. En natuurlijk voetballer van Feyenoord, maar ook zeker van de FC Groningen. De man is vorig jaar ziek geworden, tenminste men heeft het ontdekt, Alzheimer. En speciaal voor het goede doel, voor het ontwikkelen van tegenmiddelen voor Alzheimer, hebben ze samen met Peter Houtman een plaatje gemaakt, waarvan Peter misschien over een aantal jaren niet meer weet dat hij hem heeft gemaakt. Vandaar dat het plaatje van de Wannabes en Peter Houtman ook heet Voor ik het vergeet.
1: Niemand.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom Baskum. Hubo helpt.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
11: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
12: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
13: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
14: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
15: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
14: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
15: Wow.
16: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
17: Oud ijzer en metalen... Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
18: De jackpot van

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Morgen. De verkeerssituatie om even over 8:30 op deze donderdagochtend op Hits, dat radio. Op de A7, Heerenveen richting Groningen. Tussen Marum en industriegebied Westpoort kom je in een file terecht. Die is 5 kilometer lang, de vertraging bijna 10 minuten. A28, Zwolle richting Groningen tussen Fries en Groningen. Ook daar 10 minuten vertraging. A32, Meppel richting Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. 18 minuten vertraging, omdat er een file staat van 4 kilometer. N34, tussen Borger en Annen. Ja, eigenlijk moet je gewoon zeggen tussen Borger en Gieten. 9 minuten vertraging, maar een stukje verderop tussen Annen en A28, 6 minuten vertraging. Dus het is druk op die N34, komende vanaf Borger richting de stad Groningen, richting de A28. De N50, Zwolle richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 12 minuten. In de andere richting, 11 minuten. En ook nog steeds een korte file op de N355, Buitenpost richting Groningen, tussen Zuidhorn en de afrit Hoogkerk, 6 minuten vertraging.

0: Dus, daar weet je er een van. Het is daarmee geworden 19 minuten voor 9 op donderdagochtend. Het weekend komt dichter en dichterbij. Maar kijk naar buiten, het is een heel ander weertype dan de afgelopen dagen. Ja, vanochtend trekt namelijk de regen in het oosten en zuidoosten weg naar Duitsland. Elders wisselen buien en zon elkaar af. Vanmiddag is er een mix van wolken, zon, valt verspreid een bui. En bij een matige tot krachtige noordwestenwind wordt het 14 tot 16 graden. En je ziet het ook buiten, er staat behoorlijk stukjes meer wind dan de afgelopen dagen. En daarmee is het dus ook duidelijk kouder dan de afgelopen periode. Vanavond wordt het tijdelijk droger met opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het westen weer regenen. En ook morgen op vrijdag de mooiste dag eigenlijk van de week. Want dan hebben we met één been al het weekend bereikt. Bewolkt, regenachtig, stevige zuidwestenwind. 12 tot 18 graden.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl

0: Lang de verzoek vrijdag. Maar omdat het altijd zo druk is en dat we niet alle plaatjes kunnen draaien, vandaag ook eens een keer verzoek vrijdag op donderdag. We gaan eens even kijken. Via de WhatsApp mag je een berichtje inspreken, deze kant op sturen, als jij een verzoekje hebt uit de volgende categorie.
1: Vrije keus.
0: Ah, dat is een makkie. Vrije keus. Nou, spreek het maar in op 085 114 39 39. En met een beetje mazzel gaan we jouw verzoekje draaien uit de categorie vrije keus.
1: Attentie, hier volgt even mijn bericht hoor. Bij de volgende plaatje kun je niet meezingen. Ik herhaal, bij de volgende plaatje kun je niet meezingen.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Hoorre.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Nieuwe bedrijfsunit.
8: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Snel van A naar B met de 24-uur-service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijden.
20: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
21: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
22: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
23: Honda, the power of dreams.
24: Heer Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonus Gansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
25: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook.
0: ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
2: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van €50 miljoen. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel €740 miljard bedraagt en in 2027 naar €1 biljoen groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog €112 miljard aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast €45 miljard aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 95 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dankjewel. 5 meldingen heb ik nog. En die ga ik met je doornemen. En dan gaan we verder met de muziek. Dikke piraten, knijt naar mijn. Eerste 28, Zwolle richting Groningen. Tussen Vries en Groningen-Zuid. 9 kilometer file, 6 minuten vertraging. A32 ook nog steeds een kortere file tussen Wolvenga en Heerenveen. 5 kilometer, maar de vertraging is wel langer. 15 minuten. Dan de N50 nog steeds in beide richtingen. De eerste is tussen knooppunt Hattembroek en Kampen 7. En in de andere richting 6 minuten. En ook de N355 nog steeds. Buitenpost richting Groningen. Tussen Zuidhorn en de afrit Hoogkerk 3 kilometer. En 5 minuten vertraging. Ik zou het wel nog een paar boodschappen en dan heb ik weer toch een piratenknijter voor je.
3: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangekomen.

0: huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
1: Behagelijk die warmte. Welk soort haardhout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
2: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
3: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
4: Hallo, hallo Holland. Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
5: De hoge energie.

0: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
1: Jazeker.
0: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
1: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
0: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
1: Zeker ze weten.
0: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
1: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
2: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pompom, pompom.
3: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar en dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
4: Ik ben er helemaal klaar mee.
5: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
4: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
6: VLM-kozijnen.
5: Kwaliteit die blijft.
7: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Carservice werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
4: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
5: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
4: En je ontvangt 30% subsidie.
5: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
4: Ja, gewoon.
6: VLM Kozijnen.
5: Kwaliteit die blijft.
8: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
9: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolberg. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Ik heb het over Quintus, maar dat hoef ik jou niet te vertellen natuurlijk. De grote race.
1: Dikke hits.
0: En ik zei het al, een mooie dikke piratenknijter op naam van Astrid en Mirjam en Omarij. We hebben nog te gaan natuurlijk de vrije keuze, was er net toch? Of wat hadden we? Ja, die moeten we ook nog draaien. Ja, die moet ik ook. Ik zal er even tussen gaan kijken. En we hebben natuurlijk nog win met het begin. Want inmiddels is het al 9:15 geworden. De laatste plaat voor de ochtendshow. Welke plaat zoeken wij? Ik laat hem zo meteen nog wel even horen. Eerst neem ik je even mee naar september volgend jaar. Waarin we waarschijnlijk met z'n allen op vakantie gaan. Vliegen. Oh, en dat is zo mooi, hè? Toch? Vind je dat niet mooi? Jawel, denk je het wel, hè? Nou, weet je wat? Voor de mensen die nog nooit gevlogen hebben en graag mee willen vliegen, het gaat er dan als volgt uitzien.
2: Intro Tower from Coconut Airways, Tracy Mantua. This is Captain Tobias Wilcox.

0: Ik ben er twee keer geweest op Barbados. Maar dat was al 50 kilo geleden, hoor. Dus, jongen, stond er toen niet veel van wat die kapitein zat te vertellen. Maar we zijn heel op en neer gekomen, ja. Typically tropical. En hey, we're going to Barbados. Nou, prima toch? Ach ja, deze waren ook nog, is of zo, ja. Even kijken hoor, wat was het ook? Het was toch vrije keus, of niet? Ja.
1: Vrije keus.
0: Precies.
2: Goeiedag, Wim. We bent hier een mooi aan het varen van Heeg richting Oudem. Gaan we in de eilanden maaien. Mooi in een mooi putje. Zou je ook even de kinderboerderij van Suzanne Trio kunnen draaien. En dan kunnen we weer een mooie gas geven, hè?

Zondag Gators weer aan los. De bingo uit de zomerpauze terug. En zondagmiddag wordt er weer gebingo'd hier op Hitsdos Radio. Vanaf 5 uur 's middags. Even presenteert het. Komt meestal een uurtje eerder. Dus vanaf 4 uur even op de radio. Uurtje warm lopen. En dan om 5 uur de bingo. De regeltjes en de kaartjes kun je allemaal vinden op hitsradiobingo.nl. Je weet het, hits schrijf je met 3 keer een Z. Daar kun je een kaarten bestellen. Het gaat allemaal online tegenwoordig. Je hoeft er de deur niet voor uit. En je kunt €1.450 in totaal winnen. Dus zeker de moeite waard. Kaarten kun je bestellen, maar je kunt ze ook winnen. 6 stuks heb ik voor je klaar liggen. Ik laat je nog 1 keer het fragment horen van Win met het begin. Een plaatje die we allemaal kennen. Maar hij draait in de verkeerde richting. En aan jou de vraag, weet je de titel en de zanger of zangeres? Nou, dat mag je dan even appen. Maar het gaat om deze vraag. Nou, de eerste doen, denk ik, hè? Ja, nou, kom erop met je happy. Maak je mij weer happy. 085-114-39-39. Zet er wel even in de juiste titel en de juiste naam van de zanger of de zangeres of van de band. En dat stuur je deze kant op. Eentje gaan we eruit pikken en die krijgt 6 bingo-kaarten. Kopje koffie bij de hand, even een korte pauze en genieten van muziek van Roger Daltrey.

0: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
1: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld? Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
3: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
2: Tijdelijk starten, vast eindigen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
4: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
5: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
6: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
5: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
6: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, dat zo kin.
5: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
7: Calipro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
8: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens met Ter Apel.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalet en Staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
12: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
13: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
14: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerkenws.nl.
15: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Ja, precies. Nog één melding. En dat is ook niet geen normale melding, maar dat is een melding voor treinreizigers. Want tussen Heino en Raalte rijden op dit moment geen treinen. Komt door een seinstoring. En rijden in plaats daarvan bussen. Gaat nog ongeveer tot 10 uur duren vanochtend.
16: De Hits Verkeersinformatie voor...

0: was met zijn slagercarrière. En hij was een groot dorp. Die trok gewoon 50.000 mensen bij optredens. Hè? Wolfgang Petri. Hij heeft een nieuwe single gemaakt, Terug van Weg Geweest, getiteld Morgengold. En die is niet eens slecht. Dat is een mooie plaat. De terugkomst, de comeback van Wolfgang Petri op deze donderdagochtend. Ja, en op deze donderdagochtend, je weet op de achtergrond, hebben wij natuurlijk altijd de Midland digitale bak altijd aan. Lachen. Daar komen mensen op en dan denken, waar gaat dit over? Ik zal even een klein... Even kijken of ik hem... Wacht even, kijken wat ze nu op de 27MC hier bij de Hits-app aan het bespreken zijn. Ja, hallo?
1: Ja, moet je even luisteren. Ik heb dat nou allemaal een beetje aan de hoed. En dan denk ik ook bij mezelf, ja. Maar moet je dan nog met dat?
0: Ja.
1: En dan is ik zus, en dan is ik zo.
0: Ja.
1: En dan komt er weer aan en die zegt dit of dat en dit of zo en zo en zo.
0: Ja.
1: Ik hoor het ook niet meer, jongens. Kijk, en dan zit die ander, die zegt dan, mijn zusje, mijn zo, nou, van kabal en lawaai. Die kinderen kan maar ook, jongens. Ik word toch niet meer.
0: Nee.
1: Of denk,

Ik denk toch wel de Joshua Tree, waarop dit plaatje staat. Beste album ooit van U2. Maar dat is een persoonlijke smaak. Hè? Ik vind het wel. U2! En hij is nog steeds op zoek. Hè? Hij zoekt en hij zoekt en hij kan het maar niet vinden. I still haven't found what I'm looking for.

0: Radio.
1: 9:50 geworden betekent dat we de laatste plaat voor deze aflevering Drenthe Draait Hits op donderdag 8 oktober gaan draaien.
2: Ja,
1: de laatste voor deze week, maar morgen is vrijdag. En dan hebben we natuurlijk Verzoekvrijdag, waarin we 2 uur lang tussen 7 en 9 alleen maar verzoekjes draaien. En om 9:00 Baptist FM in stereo en RDS. En dan is het officiële weekend volgens Evert. Eerst nog even de laatste plaat voor vandaag. Ja, veel goede inzendingen. Er kan er maar eentje winnen. En dat zijn geworden, ik moet zeggen het zijn, want het zijn er 2. Alex en Nancy, onder 1 telefoonnummer. Ze hebben nog niet gereageerd. Ik heb ze een berichtje gestuurd, maar dat geldt wel natuurlijk. Eindigend op telefoonnummer 1200. Jullie hebben het goede antwoord gegeven. En jullie krijgen de bingo kaarten. Het is inderdaad Benny Nijman. En hij weet ook niet hoe

0: Trend Ride Hits. Werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.

0: en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
1: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
2: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
4: Feuerwerk verkauft Kieben in Rutenbroek.

0: november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde. Buitengewoon goed.
1: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Krijg nu

0: Kijk op vandervliergroep.nl. Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Verreparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
2: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
3: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
4: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
5: De amateurs en luisteraars. 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voigtoch, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adjo.
6: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
9: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Bouwbedrijf BAM neemt A. Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. AHAC behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten, allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe.
10: Decoké vind je in Winschoten en Decoké Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
11: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
10: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken ga je naar Decoké. Decoké. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
12: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
13: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
14: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
15: Behagelijk die warmte. Welk soort haard houdt je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
16: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
17: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar en dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
18: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
19: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
9: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
10: Vaarwel. Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
15: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
14: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
16: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl. Boskloppen verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskloppen verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppen verhuur.nl. Bij ons is huren flexibel

0: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
1: Jazeker.
0: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
1: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
0: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
1: Zeker ze weten.
0: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
1: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Hits.

0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Baten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adio.
2: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
3: Mooi mensen. Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
4: Vinden maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog vinden we ons.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Vinden maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog vinden we ons.
6: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op 4 wielen.
14: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
15: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij auto- en motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
16: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: VZN Voegwerken. Als geen ander. VZN-voegwerken.nl.
19: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
22: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelfer. Shop ook op hofstratijnje.nl.
23: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
24: Ik ben Frank van der Klucht.
0: Dit is het nieuws. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over en gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: De hoge energierekening.

0: topaangootdoezem via Facebook. Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom. Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl. Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook. Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat de pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
2: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
1: Mooi dat zo kan.
3: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
4: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Nu een gratis 18 volt Perfect Pro Adapter bij mastertools.nl.
6: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
8: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
11: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
13: Alles in één keer kloor.
14: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
15: Feuerwerk verkauft Tieben in Rütenbrock. Mehr dan

0: echt. De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maten Utsjubolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio!
1: Deze week in de bonus, AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 per se gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nieuwe bedrijfsunit te huur.
3: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Keihard. De beste hits. Das Radio.

0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D, Stadskanaal. En op agsolar.nl.
9: Tijd voor een pitstop? Cafeteria Pitstop Tinalo.nl. Ze zitten op het bedrijfterrein Friesebrug in Tinalo, miauw.
10: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
11: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbonds. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertange en Oudeschans. Camping Boerbonds is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: www.vlsingen.nl.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor €500 miljoen. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna €18 miljoen winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim €7 miljard aan bouwopdrachten. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Behagelijk die warmte. Welk soort haardhout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
7: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
8: Wilders Meubeldorp.
9: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die God en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
10: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
9: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
8: Mulders Meubeldorp.
10: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
11: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
12: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
13: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifbuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
12: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom.
14: Nostalgie Palace bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Palace. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs. in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
0: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
5: Jazeker.
0: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
5: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
0: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
5: Zeker ze weten.
0: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
5: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
15: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.

0: vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwen-Ermond.
1: Je vindt jouw stijl Bijchon.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
6: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
10: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
11: Hits. Das Radio.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
2: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld? Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
5: Gritter Chalets en Staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. Rick Kamphuis Transport.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
4: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
3: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
4: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, dat zo kin.
3: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
5: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
6: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkompaskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkompaskum. Hubo helpt.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, das radio met het nieuws van 1 uur.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor €500 miljoen. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna €18 miljoen winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim €7 miljard aan bouwopdrachten. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
11: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
12: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet...

0: via Facebook.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
3: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl en maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reer Bouw.

0: Vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl, de leverancier van het Noorden.
1: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
0: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Mmm, echt lekker.
10: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
13: Shape the future with confidence. EY.
14: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
19: Hola, ¿dónde está mi casa?
18: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
18: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
20: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
21: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
22: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor. Zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liegen? Even Tom Philips lang kijken.

De glaasjes en de kumkus, die kwamen ook nog aan de beurt. Het was een herrie als een oordeel, het was ongeheurd.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
9: CarParts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsOldambt.nl.
10: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. MartinGevelRenovatie.nl.
11: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
12: Balen zeg. Koffie?
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maaltuk Utsubolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitoch, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adio!
15: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
16: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
17: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
19: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
20: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda. Afslag 46.
21: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06 274 275 92.
22: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempen Keukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen. Onze deur staat altijd open.
0: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
2: Hallo, hallo Holland! Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
23: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
24: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
25: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
26: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten en DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
2: Hallo, hallo Holland! Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
26: Je vindt DecoKe in Winschoten en DecoKe Ineke Breedveld in Nieuwbuinen. DecoKe, DecoKe. Brengt je huis tot leven.
27: Bij Sol Second Hand Shop en Meubelstore.
28: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Sol in Drouwen-Aumont.
27: Je vindt jouw stijl.
29: Je huis.
3: huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Nostalgie Palace bestaat 20 jaar en dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Palace. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-palace.de.
7: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
4: Mooi dat zo kan.
24: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
6: Venema, Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
7: Als de bliksem, nog Venemold.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Venema, Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
7: Als de bliksem, nog Venemold.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde. Buitengewoon goed.
17: Reparatie, onderhold en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
18: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
19: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
20: Laat geen isolatiesubsidie liggen.
21: In Noord-Nederland zijn verschillende subsidies voor woningisolatie te combineren. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Isolatieloket zoekt uit wat voor uw woning mogelijk is en regelt alles. Van subsidie tot isolatie. Doe de gratis subsidiecheck op isolatieloket.nl.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
24: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
25: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?
0: Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op 4 wielen.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens met Ter Apel.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Lidl is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Gewoon werken. Goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken. Op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk. Gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
7: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
8: Bijverdienen of vakantiewerk? Kijk op hswerk.nl of kom langs.
9: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
10: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
11: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
12: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
11: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
9: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro Adapter bij mastertools.nl.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door.
14: Direct door. Allianz Direct.
16: Calibro Stads.

0: afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
1: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerkenws.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Palen en planken. Voor een schutting. De4keien.nl.
12: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
13: Nieuwe bedrijfsunit.
14: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
15: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
17: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
18: De hoge energie.
10: of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
18: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
19: Gritter Chalets en Staakcaravans.
18: Kijk op grittercaravans.nl.
10: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broers Noordwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
20: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
21: Hoveniersbedrijf HW uit Warfum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
22: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
23: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
24: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Hare Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maten Utsubolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio!
4: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
6: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
7: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
6: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
8: Rommelbuus. Een container nodig.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
9: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
10: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
9: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
10: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, that's ook in.
9: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
11: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
12: Hits.

0: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Boskoperverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoperverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskoperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
0: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel €1000 shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Feuerwerk verkauft Tieben in Rutenbroek. Meer dan 125 soorten vuurwerk voor jong en oud. Slechts 1 kilometer over

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op Odido.nl.
4: Mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt ga je naar Bijson in Drouwen-Ermond.
5: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Behagelijk die warmte. Welk soort haardhout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
7: De prijs

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 4 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Pound bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer 1/4 van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hogeveen wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
9: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch wel verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. CleaningServiceTieben.nl.
10: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
11: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst 1450 euro aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
3: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
4: Jazeker.
3: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
4: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
3: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
4: Zeker, ze weten.
3: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
4: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.

0: weet.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
8: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
9: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: VZN Voegwerken. Aschijnaander. VZN-voegwerken.nl.
11: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
14: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
15: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
19: Dit is HITS.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Sterk werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonusgansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
9: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 5 uur.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
1: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
2: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Carservice werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
3: Ik ben er helemaal klaar mee.
4: Nou, ik ook. Laten we een nieuw begin maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM Kozijnen.
3: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijnen.nl.
5: VLM Kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
6: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
3: Ook zo klaar met lange levertijden?
4: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
5: VLM Kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
7: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
8: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
9: Mooi dat zo kan.
10: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde. Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
1: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
0: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
2: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij Auto- en Motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en Motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
3: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
4: Inderdaad, een beetje.
3: Wat bedoel jij met een beetje?
4: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
3: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
4: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
7: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
8: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeer meer of kijk op dehaanglasservice.nl.
9: Hits.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van stijgerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
4: Nieuwe bedrijfsunit te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
3: Reer, wij slopen echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: De amateurs en luisteraars. 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de Baltic Utsubolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitoch, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio.
9: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed. Echt lekker.
14: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
15: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
18: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelfer. Shop ook op hofstratijnje.nl.
19: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
20: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van
0: 6 uur.
21: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het darkweb naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Bijna 50 verdachten zijn opgepakt bij een internationale politieactie tegen een criminele bende. Die vervoerde volgens Europol drugs vanuit Nederland, België en Spanje naar andere Europese landen. De groep wordt ook verdacht van moorden, ontvoeringen en aanvallen met granaten. De meeste arrestaties waren in Slovenië, waar 34 mensen werden opgepakt. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
22: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé, DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten. En DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
23: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
22: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij DecoKé. DecoKé. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
24: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
25: Gritter Chalet en staakcaravans.
24: Kijk op grittercaravans.nl.
26: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
27: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
28: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
29: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar en dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
30: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
31: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits. Hits. Das Radio.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
4: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
3: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
7: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Ermond.
6: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
9: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
10: Hey, dit is het.
11: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
18: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
19: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
20: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
21: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda. Afslag 46.
22: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
25: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
24: Een initiatief van Pfizer.
26: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
27: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
0: Feuerwerk verkauft Tieben in Rüttenbrock.
1: Wie

0: Oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
1: Hits.

rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hits, dat is radio.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nog hako de blauw en dat blijft zo. Würde hier hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 99 euro.
2: Vinden maar Finsterwolde, dat is voordejeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Finsterwolde.
3: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
2: Venema Finsterwolde, dat is voordejeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemolds.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Aan het bouwen of verbouwen?

0: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snelle container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
4: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
7: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
13: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
14: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst 1450 euro aan geldprijzen.
13: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts 1 euro per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
14: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, dat zo kin.
13: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
15: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op 4 wielen.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Jabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het darkweb naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
18: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
19: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
20: Calibro Stadskanaal.

0: afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
1: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
2: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
3: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur non-stop hits. Yes, Hits Radio. 1, 2, 3.

0: of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
3: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Goede machines, duidelijke klussen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens bij Ter Apel.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
13: Alles in één keer kloor.
14: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
15: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
16: Jazeker.
15: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
16: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
15: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
16: Zeker, ze weten.
15: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
16: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
19: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de Baten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voigtoch, Dikke Dorsten en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio.
20: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte hem in eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor. Zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Eén Tom Philips lang kijken.
0: geen gelul. Geen gelul. Draaien met dat spul. Hits. Das Radio.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ik zing

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
2: Je

0: altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
1: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
4: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
3: Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed.
5: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsnipaircotechniek.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: De prijs.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Feuerwerk verkauft Tieben in Rüttenbrock. Mehr

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hogeveen.
7: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
8: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-MiddenGroningen.nl.
9: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
10: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
11: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

Mooi volk, even stem. Uitstekend, oké.

0: Rokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan met Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Echt lekker.
12: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
15: Nieuwe bedrijfsunit.
16: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100.

0: professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Marten Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martengevelrenovatie.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Voor alle piratenhits, groot en klein, moet je hier zijn. Dit is Hits, Das Radio.

1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerste jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Hits. Das Radio. Non-stop hits.
1: Hallo amateurs en luisteraars, hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
2: Ja, hallo Zwarte Kat, hier is de Rode Hond. U komt er steken door, spreekt u maar. Over.
1: Hallo hier Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
2: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

0: kijken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Hands van voordeel.
3: Aldi.
4: Mini-kraan, mini-shovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strokmeijer-containerverhuur.nl.
9: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: JH Klussen Service Tinalo. Voor onderhoud, kunststof kozijn, renovatie en afbouw. Kijk maar even op Facebook bij jou.
13: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.

0: afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
9: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
10: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
12: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-outdag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De Russische oppositiepolitica Yelena Pereplitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Pereplitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
10: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Vrouwskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die God en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubelen. Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisteren. Mulders Meubeldorp, bij ons in Vrouwskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
13: Mulders Meubeldorp.
10: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
14: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
15: Behagelijk die warmte. Welk soort haardhout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs al aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
16: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
1: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
4: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
17: Mooi dat zo kan.
18: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
5: Gritter Chalets en Staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
7: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
8: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
17: Goed plan, Zonneplan.
18: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
19: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
18: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
19: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
18: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
20: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
21: Shape the future with confidence. EY.
22: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel. De eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Even bollen met z'n lijf.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed?
0: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
23: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
24: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
25: Dit is Hits.

0: 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Hallo, hallo Holland, hier Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maaltijd Utsu Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adjo!
3: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
8: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt.

0: Isolering of schutting? Bij Inthout Zierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Zierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar zierconstructies.nl. Inthout Zierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuw Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstra 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
8: Feuerwerk verkauft Tieben in Rutenbroek. Meer

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het noorden.
2: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. 2 radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-outdag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
5: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé, DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten en DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
6: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
5: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar DecoKé, DecoKé. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
7: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
8: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
9: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
10: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
3: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
5: Jazeker.
4: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
5: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
4: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
5: Zeker ze weten.
4: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
5: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
4: Laat geen isolatiesubsidie liggen. In Noord-Nederland zijn verschillende subsidies voor woningisolatie te combineren. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Isolatieloket zoekt uit wat voor uw woning mogelijk is en regelt alles. Van subsidie tot isolatie. Doe de gratis subsidiecheck op isolatieloket.nl.
3: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
10: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
14: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar en dat vieren we op zaterdag 7 november met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
15: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
16: Alles in één keer kloor.
15: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl en maak kans op maar liefst €1450 aan geldprijzen.
2: Mooi dat zo kan.
17: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
7: Nieuwe bedrijfsunit.
8: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
9: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de Maarten Utsu-Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitog, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio!

0: Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Dit is Hits.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: Dit is Hits.
1: Dames en dames, ik wil u confronteren met de beroemdste man van Oost-Nederland. Ter uw beschikking, Lux met de Puddingbux. Niets meer en niets minder.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.